Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Clave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Een Amerikaans helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip doorbrak de blokkade. Spotify introduceert vanaf volgende maand een label voor AI-muziek en weert AI-artiesten uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Elvis Afrifa werd vierde op de 100 meter bij EK in Birmingham met 10,22 seconden. Romel Glave won in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs brandt een groot parkeerterrein. Tientallen auto's staan volledig in brand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Kleef won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio is leuk, zet hem aan!

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip doorbrak de blokkade.
3: Spotify introduceert vanaf volgende maand een label voor AI-muziek en weert AI-artiesten uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Elvis Afrifa werd vierde op de 100 meter bij EK in Birmingham met 10,22 seconden. Romel Glaven won in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs brandt een groot parkeerterrein. Tientallen auto's staan volledig in brand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Clave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are...

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Een Amerikaans helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip doorbrak de blokkade. Spotify introduceert vanaf volgende maand een label voor AI-muziek en weert AI-artiesten uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Elvis Afrifa werd vierde op de 100 meter bij EK in Birmingham met 10,22 seconden. Romel Glave won in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs brandt een groot parkeerterrein. Tientallen auto's staan volledig in brand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Sexbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babou, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt. Die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt. Die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand, twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: David RJ, goedemorgen met RJ. Hallo RJ, goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisa, ghar ghar me, auto me. Chahe jahan par bhi hai, aap ujjala hi ujjala sunte hain. Ujjala kisa, een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

En dan is het geworden 6:58. Ja, ik was even bezig met het een en ander hier zo. Dus wilde ik dat even afmaken. Maar goedemorgen Nederland, hartelijk welkom. Ik heb al wat appjes binnengekregen hoor. Dankjewel daarvoor. In elk geval, namens directie en crew heten we allen heel, heel hartelijk welkom op deze 12 augustus 2026. Het is woensdag. En hebben we allemaal naar de zonsverduistering gekeken? Ja, dat is echt wel iets wat we gezien moeten hebben, zegt men, hè? Swagatam, khushamdeed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu weer van start gegaan. Het programma met daarin de mooie songs en ook weer de actualiteiten. En wat heb ik nu weer voor u uitgekozen wat de liedjes betreft? Stay tuned!

Wat een prachtig lied was dit ook weer hier bij Ujala Radio, nietwaar? En dan heb ik nu ook weer uit Zaanse van 2016, Tung Jomile van Arman Malik, met de muziek van Bhai Aman Malik.

Yeah. Nou, helemaal voor je afgedraaid deze uit Zaanse. Toom Jomile van Arman Malik. Met de muziek van zijn Bhajan. En dat is niemand minder dan Arman Malik. Ja, ze werken nu niet echt meer samen, want ja, de relatie is een beetje bekoeld. Ze hadden wat commentaar op elkaar. Tenminste, Arman had commentaar. En dan krijg je dat soort dingen dan, hè. Want die trok duidelijk Arman voor. En dat nam de ander dan ook weer niet, hè. Dus vandaar dat het een beetje allemaal bekoeld is. Even kijken hoeveel graden het nu op dit moment is. Ja, moet de computer nu ook wel net lekker gezellig meewerken. Maar in elk geval laat ik de mensen even danken die me allemaal alweer appjes hebben gestuurd. Hartelijk dank allemaal ervoor. Ga strakjes dan de namen daarbij aanhalen. Maar voor nu, ja, het is een beetje chilly chilly daar buiten. 13 graden nu op dit moment. En het is wel helder met hier en daar wat sluierwolken. Zo ziet het eruit voor nu. En hoe het strakjes zal zijn, dat geef ik je wel later door. In elk geval gaan we nu richting de 90s songs. Waarmee ga ik dan nu weer beginnen? Kom, laten we met deze beginnen. Ja, van Kumar Sanu en Alkaji. De trendsetters van de jaren 90, 80, 90 en 2000. Begin 2000 vooral. Uit de film Albela. Eentje met wat meer pit. En ja, dat moet ook wel, want de scholen gaan weer strakjes beginnen, hè. Ik heb me niet vergis, de 16e hier in Amsterdam. In Noord, hè. En zo gaan we dan ook weer lekker verder. Weet het, niemand wil het horen. Maar het moet ook wel. Makker geschud worden, hè. Que hoto zera.

kan ze zingen. Ja, en dat vind ik het mooiste van alles uit deze film Diwani van 2000. Er is nog een male version, maar ik draai toch altijd weer die van Jaswinder Nerula. Music by Sanjeev en Darshan, geschreven door Samir. Oké, dan ga ik nu richting de appjes. Asja uit Haarlem, dank je wel voor je appje. Een fijne dag toegewenst. En ja, inderdaad, Shanti kan nu ook al aardig lopen, hè. Geef haar een knuffel voor me, een brasa voor me. Mijn matchmaker in Amstelveen, hartelijk dank ook voor uw appje. Fijne dag ook aan u toegewenst. Ook Ria wens ik een hele mooie dag toe, ja. Je bent er ook weer lekker vroeg bij. Gaat straks ook weer trainen. Zo gaat dat allemaal. Iedereen heeft zo zijn adem in de vroege ochtend. En ook Gisela maakt zich klaar voor het werk. Dankjewel ook voor je appje. Ook Marianne is erbij. Een hele fijne dag daar in Groningen toegewenst. Ook zus Lina in Enschede wens ik een mooie dag toe. En paar zeggen dat moet lief vandaag. Lekker vroeg erbij. Een mooie dag ook aan u toegewenst. En Chandra, hartelijk dank ook voor je appje. En ja, Mais, je bent met een groepje senioren op pad. Lekker aan het toeren van Amsterdam, Volendam, Alkmaar, Den Helder, Afsluitdijk. Nou, noem maar op. Groningen. Dat wordt een flinke wandeling, moet ik zeggen. En dan 6 uur 's avonds weer terug. Ja, want als je met 70-plussers aan de wandel bent, dan kan je het niet tot laat maken. Maar goed, het is nog laat licht. Dus dan kan het nog allemaal. In elk geval, hartelijk dank Mais voor je... Ja, ik zie nu pas je, hoe je je naam hebt gespeld daar zo voor me met een Mais erin. Dank je wel. Zo leuk. Anyway, ik heb niet echt veel tijd meer om een heel liedje voor je af te draaien. Dus ga ik het toch maar even doen met deze. En volgende keer krijg je het wel in zijn geheel van me te horen. Dankjewel allemaal voor de appjes. En bij deze ook Margriet en Waldo, hartelijk dank. En een fijne dag daar in Zwaag toegewenst.

Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazafest.nl. Alleen via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, Super Early Birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en belangenorganisaties is er scherpe kritiek op het besluit. Ongeveer 1/4 van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Brazzafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest. Super early birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzafest.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

inmiddels geworden, 9 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst voor degenen die de radio net hebben aangezet. Goed geslapen allemaal. Even wat rek- en strek oefeningen doen, dan komt het allemaal weer een beetje op gang. Want het is een beetje stijfjes geworden allemaal in de nacht. Ja, maar dan beweeg je wel. Sommige mensen zijn heel erg bewegelijk in de nacht. Maar anderen slapen heel rustig. Zo heeft iedereen zijn eigen manier van slapen. En als je wakker bent, dan voelt het lichaam een beetje stram aan. Moet je wat rek- en strekoefeningen doen, dan komt het allemaal weer op gang. Goedemorgen allemaal. En degene die strakjes gaan sporten, naar de trainingsschool gaan, fitnessschool gaan, heel veel plezier. En train ze, zal ik zeggen. Anyway, we gaan weer even lekker door met... Ja, ik heb nog wat appjes binnengekregen. In de tussentijd heeft Ramin ook geappt. Meestal is hij ook heel erg vroeg. Maar vandaag een beetje later. Maar een goede morgen ook voor jou. Een fijne dag toegewenst ook aan Tony Isri uit Amsterdam. En ook Kieren en Ankel Khan in Hoofddorp, die zijn erbij. Dankjewel allemaal voor de appjes.

popsong van Pile Div, Bailamos. Ja, heel erg leuk was deze ook weer. En dan gaan we naar de film Ik Kies. Uit de film Ik Kies heb je heel veel leuke liedjes. En ook deze Birader Yama Yama by Divya Kumar. En Sumanto Mukherjee.

jammer. Heb ik dit al zo lang in mijn playlist staan. Maar er was een andere playlist die ik al eerder had gemaakt beland. En daardoor vond ik hem maar niet terug. Maar ik heb hem nu gevonden dus weer. Birader jammer, jammer. We hebben dus gehad. Goedemorgen Nederland.

Ja, heerlijk liedje was het ook weer van Tiger Shroff en Friends. Even kijken, zal hij eens gaan. En Tanisha Bakhti, die heeft dus de muzikale omlijsting voor hem gemaakt. Die wanneer hij de titeltrack krijg je te horen. Aan het raadje aanend heeft hier samengewerkt met Amruta Fatnavis.

aan het raadje aan. Het is weer helemaal, hij heeft weer helemaal uitgepakt met dit liedje. Uit Welcome to the Jungle. Ja, het is inderdaad uit Welcome to the Jungle. Dus zouden ze dit voor IDB moeten gebruiken? Want zeker kan je hierop mooi dansen. Het is een uitdaging daarvoor om hierop te kunnen dansen. En dat is geweldig. Gisteren heb ik nog gezegd dat Pretty Zinta er weer zal zijn. Met een prachtige film waarin ze met Sunny Deol in te zien zal zijn. Betwara 1947. Ja, Betwara 1947. En dit is dan een liedje daaruit. De Bassoom, Zonenigem en hier.

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: सोन हाद वदार ने तो फिल्म बटवारा 1947 सुनु निगम खहोर एंड हियर Een minuut over half acht inmiddels geworden. Dus dat betekent dat we nu met de nieuwtjes gaan beginnen. En alles en nog wat heb ik weer erbij. Dus we gaan beginnen daarmee. En by the way, Letchmanji, ook aan u een hele fijne dag daar in Scheveningen toegewenst. De stoffelijke resten van de Oekraïense nationalist Jevon Konovalets, die in 1938 in Rotterdam werd geliquideerd, zijn dinsdag, gisteren dus, opgegraven. De resten worden van begraafplaats Krooswijk naar Kiev gebracht om daar te worden herbegraven. De stoffelijke resten van Jevon Konovalets zullen worden teruggebracht naar Oekraïne en herbegraven worden op de Nationale Militaire Herdenkingsbegraafplaats. En zo schrijft het kantoor van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. Konovalets was vanaf 1929 de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, OON afgekort. Een politieke organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Wat nu het grondgebied van Oekraïne is, viel in die tijd deels onder Polen en deels onder de Sovjet-Unie. De Oekraïner leefde jarenlang in ballingschap en zocht steun in het buitenland. De geheime dienst van de Sovjet-Unie wist te infiltreren. Ja, die wisten dus te infiltreren in de OON en kon op die manier zijn verblijfplaats achterhalen. Een infiltrant, die gaf hem na een ontmoeting een doos chocolaatjes waarin een bom verstopt zat. Toen Konovalets met de doos over de koolsingel liep, ging de bom af en was hij op slag dood. Konovalets krijgt 88 jaar na zijn dood een officiële afscheidsceremonie. En die vindt plaats in de Opstandingskathedraal in Kiev. Zo, ander nieuws nog voor u. Eigenlijk hebben alle kranten het over de zonsverduistering. Gaan we straks natuurlijk ook naartoe. Maar voor nu, de behandeling in GGZ-instellingen van zeker 60.000 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is vaak te vergeefs. Daarmee is een kwart van de volwassenen met zo'n aandoening buiten beeld van de zorginstanties. En dat blijkt uit een grote analyse van de knelpunten in de geestelijke gezondheidszorg, uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie van de Nederlandse GGZ. Het hardnekkigste knelpunt is dat patiënten niet goed worden begeleid wanneer zij na een geslaagde behandeling weer naar huis gaan. Problemen zoals schulden kunnen weer leiden tot een crisis en acute opname. En ook hebben veel patiënten helemaal geen huis en leven ze dus op straat. En dat is voor iemand een stabiele En dat is voor niemand een stabiele of veilige omgeving, laat staan voor deze kwetsbare mensen. En dat zegt Joos Haarkink, bestuurder zorg en veiligheid bij de brancheorganisatie. Hij zegt, je ziet dat ze frequent opnieuw in een crisis raken en weer moeten worden opgenomen en dat er een of ander draaideur in de acute GGZ-zorg bestaat. Ja, en vaak weet men het niet eens dat deze mensen weer op straat belanden. Want ze zoeken niet direct weer hun heil bij zo'n gezondheidsorganisatie. Dit fenomeen speelt ook voor veel mensen met psychische problemen die een misdrijf hebben gepleegd en hun gevangenisstraf hebben uitgezeten. Ook die moeten goed begeleid worden. Ook zij belanden geregeld op straat en raken uit het zicht van de zorgverleners. In het rapport staat dat zeker de helft van hen binnen 2 jaar weer vastzit. Ja, en die kleine problemen die kunnen al snel weer groter worden, nietwaar? En dus zou je denken van deze mensen moeten goed begeleid worden. Maar ja, dat gebeurt dan weer niet. Oké, laten we nu maar naar de 70s song gaan.
2: Mijn jungle ka raja. मैं जंगल का राजा मेरी रानी कैसी हो
3: कैसी हो
2: कैसी

Dat was Mohammed Afi uit de film Ma van 1977. My Jungle Karaja, Meri Rani. Oké, dan is het tijd geworden voor nog meer... Even kijken hoor, nog meer nieuwtjes. Want... En gisteren ben ik er niet aan toegekomen meer om over die Britse politieagent te praten. Dus gaan we dat strakjes wel doen hoor. Maar voor nu gaan we hier naartoe eerst. Een boete van ruim 50.000 euro, 3 jaar voorwaardelijke celstraf en een 3-jarig internetverbod. Waar heb ik het nou toch over? Nou, Poetin die voert de druk op online consent creators en online fans modellen op. En de Russische president wil de traditionele waarden strenger handhaven op die manier. Voor de 21-jarige Moskouse OnlyFans maker Sofia Vershining, online bekend als Sonia Marmeladova, kwam haar werk plots stil te liggen na een inval van de politie. Ze verkocht expliciete foto's en video's via besloten Telegram-kanalen. En volgens de aanklager had ze ruim 3,5 ton verdiend. En tegen deze Vershinina, dat is het zo, werd 3,5 jaar cel geëist. De rechter veroordeelde haar afgelopen juli tot een voorwaardelijke celstraf en een boete van 4,8 miljoen roebel, ruim 50.000 euro. En ook kreeg ze een internetverbod van 3 jaar opgelegd. Dat de Russische justitie nu zo hard kan optreden, is het gevolg van een besluit van het Hooggerechtshof eind 2022. Tot die tijd viel het maken van livestreams en besloten erotische content niet onder de klassieke definitie van porno. Maar het Hooggerechtshof verruimde artikel 242 van het wetboek van strafrecht, omdat de wet daardoor heel vaag blijft over wat nou precies pornografisch materiaal is, kan de overheid nu willekeurig ingrijpen. En dat doen ze dan ook. En dan hebben

nog dit nieuwtje. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. 27 opvarenden zijn vermist nadat de veerboot Mubuya Nihanda gistermiddag kapseisde. Mogelijk was de boot overbeladen. De boot was bedoeld voor maximaal 90 personen en volgens autoriteiten blijkt uit de kaartverkoop dat er zeker 114 volwassenen aan boord waren, plus 5 bemanningsleden. En daarnaast zou ook nog een onbekend aantal jonge kinderen aanwezig kunnen zijn geweest. Zij hebben geen kaartje nodig. En volgens de autoriteiten zijn er 77 mensen gered. Zij konden aan wal komen op een klein eilandje in het meer en worden met boten teruggebracht naar het vasteland. De Zimbabwaanse nationale omroep ZBC meldt dat een duikersteam is ingezet om te zoeken naar de andere vermiste opvarenden. Volgens de lokale media zou er gisteren een waarschuwing zijn afgegeven wegens gevaarlijk hoge golven op het meer. Maar ja, de mensen trotseren het gewoon en proberen het. En ja, één keer is het gelukt of twee keer is het gelukt, maar je weet nooit een derde keer om zoveel mensen over te varen. Als dat wel lukt of niet. Ja, vooral als er gevaarlijke hoge golven bij zijn. Dan moet je wel voorzichtig zijn. Maar ja, ze doen dat dus niet. En wat hebben we nog meer aan nieuwtjes? Ja, die zonsverduistering, daar gaan we het straks over hebben. Laten we maar weer even naar een andere song gaan. En dat is... Even kijken, zal ik deze zetten? Ja, deze doen we maar.

Ja, al die prachtige liedjes krijgen dus hier te horen bij Ojala Radio. En even kijken wat ik nog meer voor je heb aan nieuwtjes. Ja, Trump die laat nog meer van zich horen. Ook al is hij een beetje minder populair. Maar hij gaat gewoon door, alsof er niets gebeurd is. Geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor Amerikaanse minderjarigen worden straks niet langer vergoed door Medicaid, moet ik zeggen. Amerikaanse Medicaid. Het zorgprogramma dus voor de armste bewoners van de Verenigde Staten. En dat maakte president Trump bekend in een bericht op zijn eigen medium Truth Social. Ook bij het Children's Health Insurance Program, een zorgprogramma voor onder meer onverzekerde kinderen, gaan de behandelingen uit het pakket. En voor mensen die de behandelingen al ondergaan, wordt de vergoeding vanaf april 2027 geleidelijk aan afgebouwd. We gaan dus niet betalen voor deze barbaarse operaties en behandelingen voor onze onschuldige kinderen die onvoorstelbare en onomkeerbare schade aan hun jonge lichamen toebrengen. En dat schreef de president op Truth Social. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen die de rechten van de transgenders in de VS beperkt tijdens de tweede termijn van Trump. Sinds vorig jaar kunnen instellingen die bijvoorbeeld puberteitsremmers verstrekken geen financiering meer krijgen via overheidsprogramma's zoals Medicaid. En ook bepaalde Trump dat transgenders, vrouwen vooral, niet meer mee mogen doen aan sportcompetities voor vrouwen in de VS en dat deze transgenders militairen moeten worden ontslagen uit het leger. In hun paspoort moet tegenwoordig het geslacht en de naam bij geboorte staan. En mede hierom raadt het transgender netwerk transgender personen in Nederland af om naar de VS af te reizen, tenzij dat niet anders kan. De kosten voor de geestelijke gezondheidszorg voor transgenders minderjarigen worden wel nog steeds vergoed. Maar dat zal dus binnenkort helemaal veranderen. Dat gaat dus niet allemaal meer zoals vanzelfsprekend gaan, zegt hij. En even zien wat ik hier nog meer voor je heb. Ja, deze.

Dilterra, terra, Dilterra, terra. Ja, heel leuk liedje was dat. En even naar de appjes toe gaan voordat we naar onze 70s song gaan. Letchman G uit Scheveningen, dankjewel. Hè. Ik had het al gezegd, maar bij deze nogmaals. Auntie Jessie, ook een mooie dag aan jou toegewenst. Ook Lien uit Veldhoven wens ik een fijne dag toe. Yvonne Douwlet, hartelijk dank ook voor je appje. Sudeesh, werkt ze ook weer. En bij Haji Abdul Wahab Dennis, ook een mooie blessing day voor jou. En Mimi, hartelijk dank ook. En ik weet dat DJ ook altijd meeluistert. En haar man, een fijne dag aan jullie allen toegewenst.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: 4 in juli.

vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Yes, yes, yes, yes. Brasse vers. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Full Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brassefest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brassefest. Samen feesten, show. En eten, dansen en genieten. Al haar toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brassefest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brassefest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brassefest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite.

0: NL en uw Jala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en de belangenorganisaties is er scherpe kritiek geuit. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
0: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest. Super Early Bird fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Janne het toch. Abujan Radio. Sabse barkawala.

Zo, en nu is het geworden 9 over 8. Een goeiemorgen aan u allen. Net opgestaan. Goed geslapen. Heel goed. Lekker in één ruk doorgeslapen is heerlijk, hè? En te lang slapen is ook niet goed, hoor. Nou ja, wat heet niet goed? Eigenlijk heb je het gevoel dat je nog erger moe bent. Dus, houd je aan de 7 à 8 uur slaap, dan is het goed. Dan voel je niet moe. En ja, gewoon wat bewegingen doen als je bent opgestaan, toch? Lekker meedansen met de muziek hier bij Ojala Radio. Dan zit alles goed. Anyway, we gaan weer naar onze 80s song. En by the way, Mila, ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Blijf afgestemd op Ojala Radio. Weet dat Prabha ook altijd van de partij is. Wie nog meer? Mieke ook weer. En Andrew en Chitra ook altijd weer. En Roos, Lekbeertje. Allemaal een hele, hele fijne dag toegewenst. Onze 80s song komt uit de film Kaamtjoor van 1982.

Great song was dat ook weer bij Ella Taji. En dan gaan we naar, weer naar de orde van de dag. Hè. De nieuwere songs krijgen we dan ook weer te horen hier bij Ujala Radio. Er zijn verschillende songs met deze titel, Averien. En dit is er een van Himesh Reshammiya, heeft de muziek gemaakt. En Harshdeep Kaur, die heeft hem dus gezongen. En is uit de film waarin HR in ook heeft gespeeld, Kajarare.

Averien, ja, dat was weer uit 2010, deze song van HR. En pas op het eind hoorde je Harsh Dipkaur ook erbij. Uit Kajarare. Had zelf in deze film gespeeld ook, hè. En hij zong toen ook veel meer. En hij probeerde toen al om die nasale klank die hij in zijn stem had altijd bij het zingen dan weg te halen. Dat hoor je hierin dus duidelijk. Vooral bij de lage noten probeerde hij dat niet erin te zetten. Maar mooi gedaan. Hij is een professional, dat weten we allemaal. En hij maakt goede muziek. In de tussentijd is het 8:57 geworden. Een fijne dag aan iedereen toegewenst. Even kijken welk liedje ik nu weer voor je in de player heb staan. Nou, laten we hier naartoe gaan ook, hoor.

0: Ja, mooi gezongen ook weer door Kanika Kapoor, deze Madhavan Natje. Nou, dan had ik dus dat berichtje van een Londense politie, hè. Laat ik dat nu maar eventjes voor je erbij halen. Want de Londense politie die heeft een zeldzame Ferrari ter waarde van 3,7 miljoen pond, ongeveer 4,2 miljoen euro, in beslag genomen tijdens een actie tegen asociaal rijgedrag in het centrum van de Britse hoofdstad. Wie de Britse hoofdstad kent, weet dat het ontzettend druk is daar. Dus, de auto was net één dag op Engelse bodem, nota bene. De politieoperatie vond plaats op vrijdag, van vrijdag tot en met zondag, en was specifiek gericht op onverzekerd, asociaal en gevaarlijk rijgedrag in Kensington, Chelsea en Hyde Park. De politie meldt dat in totaal meer dan 90 voertuigen in beslag zijn genomen, met een totale waarde van meer dan 8 miljoen pond. Het komt neer op zo'n 9,35 miljoen euro. En het zijn geweldige auto's allemaal, hoor. Tenminste, de meeste van wie ik de auto's, de foto's hier zie. Een Ferrari Monza SP2, een van slechts 499 exemplaren wereldwijd, was pas één dag in het Verenigd Koninkrijk toen de politie hem oppikte. Volgens de politie had de bestuurder alleen een voorlopig rijbewijs en was hij niet verzekerd. Hij zat ook nog geen half uur in de auto toen hij door de agenten staande werd gehouden. De auto stond in Dubai geregistreerd en verder informatie konden ze niet verstrekken. En een grappig detail hierbij is, want de auto is in beslag genomen en meestal gaat zo'n auto op een oprijwagen, je weet toch, wordt daar opgeladen en dan wordt hij vervoerd ergens naartoe. Maar dit keer niet, want deze politieman die zegt de beste dag uit zijn carrière heeft hij gehad, want hij heeft deze unieke rit niet willen missen. Met andere woorden, hij heeft er zelf in gezeten met zonnebril en helm op om deze auto te vervoeren naar een andere plaats. De Ferrari Monza SP2 is een van de meest bijzondere en exclusieve auto's die Ferrari in de afgelopen decennia heeft gebouwd. Het is een moderne interpretatie van de klassieke racewagen Barchetta, een kleine boot dus, uit de jaren 50. En eigenlijk heeft de auto geen enkele ruit. Het is gewoon een open auto. En dit om de luchtstroom over het hoofd van de passagiers te geleiden, ontwikkelde Ferrari een zogeheten virtual windshield. En deze politieman die zegt van nou, deze auto gaat niet op de oprijwagen. Ik ga hem zelf brengen. Hij heeft wel rustig gereden, hoor. Kan natuurlijk heel hard gaan, maar de operatie werd geleid door Geoff Tedman. Hij zegt dat de politie regelmatig berichten krijgt van buurtbewoners die genoeg hebben van mensen die gevaarlijk rijden en of auto's met aanpassingen die voor overlast zorgen. Dus dat was het mooie hieraan. Hij heeft het zelf gereden, niet op de oprijwagen laten gaan. Want dat vond hij verschrikkelijk. Dat doen we niet, zegt hij. Anyway, even kijken wat voor andere songs ik nog meer voor je heb. Even zien hoor. En deze wil ik ook wel voor je erbij halen. Ja, moet ik het even weer gaan zoeken. Als ik het kan vinden zo snel. En nee, ik kan hem eventjes nu niet in luisteren. Dus dan ga ik maar gelijk hier naartoe. Want de jongelingen willen ook hun liedje horen, toch?
1: Yo, honey, sing.

Radio, Hanny Singh. Altijd weer hele leuke songs heeft deze fan, toch? Nou, en deze zocht ik daarnet. Ik heb hem gevonden voor je.

bedoelde ik, nou, dat moest er nog even bij komen, nietwaar? Anyway, ik heb nog meer nieuws wat auto's betreft, maar dit gaat ook over een Britse familie. Wat hebben zij gedaan? Ja, je weet, je moet tol betalen, hè, als je langsgaat ergens in Frankrijk. Maar een Britse familie die met 3 auto's op reis was in Frankrijk, heeft maandenlang geen tol betaald voor het langsrijden. En dat meldde de Franse politie. Het drietal gebruikte daar een eenvoudige truc voor. Maar het is de Franse politie die toch wel het laatst lacht. Want ze zijn gepakt. De 3 Britse chauffeurs die alleen lid van de... Nou, laten we het zo zeggen. De 3 Britse chauffeurs, allen lid van dezelfde familie, die reden volgens de Franse autoriteiten al zeker 6 maanden door het oosten van Frankrijk zonder 1 euro tol te betalen. En hoe hebben ze dat gedaan? Dat wil iedereen natuurlijk weten. Volgens La Dépêche was de truc die de Britten uithaalden relatief eenvoudig. Zo vertelden de verkeersregelaars van het departement Doubs. En zij kwamen aan in 3 auto's. 1 persoon stapte uit de eerste auto en tilde de tolpoort omhoog. En de andere die reden door en die wachtte gewoon op hem. De fraudeurs werden lange tijd al in de gaten gehouden door APRR. En dat zijn de autoroutes Paris, Rin, Rhône. En een van de belangrijkste snelwegbeheerders in Frankrijk dus, waar dus die tol staat, die brug. En uiteindelijk werd het drietal gearresteerd nadat ze door camera's waren geïdentificeerd. En dankzij deze camera's konden de autoriteiten de

zo'n 3000 euro betalen, want dat hadden ze niet aan tol betaald. Ja, zo zie je maar. Je komt niet zomaar er doorheen. Kan je één keer lukken, twee keer is het je gelukt. Maar maandenlang, nou, dan zoek je echt wel problemen, toch? Zo zie ik het wel.

Ja, dat was weer even een van die geweldige songs hier bij Ojala Radio. En dan heb ik nog zo een berichtje voor je. Maar goed, dit hebben we allemaal ook al gehoord op de vele nieuwssites. En ook hier bij Ojala's Nieuws on the Hour hoor je dat ook weer voorbij komen. Vanavond is het dus eindelijk zover. Om 16 over 7 vanavond dus. Schuift de maan geleidelijk voor de zon en zien we in Nederland een zonsverduistering. En rond het hoogtepunt van de verduistering, zo omstreeks 11 over 8 vanavond, wordt ongeveer 88% van de zon bedekt door de maan. De vooruitzichten zijn goed, wat het weer betreft, hè? Want het wordt een heldere, warme zomeravond. Dus het is goed te zien. De nieuwe dag begint dus meteen met veel zon. Dus dat hebben we vandaag. De dag begint dus met veel zon. En dat hebben we zo de hele dag door. En rond het middaguur, dan hebben we al een warme dag, kan je zeggen. Temperatuur kan oplopen vandaag, hoor. Dus zet je schap ervoor. Als je naar de zonsverduistering gaat kijken, zo rond 7:15 is dat dus. 7:16 vanavond. En omstreeks 7:55, dan staat hij op zijn hoogst. Dan kun je het dus echt goed zien. Oké, laten we weer naar muziek gaan, hoor. Bijna 9:15. Laten we zeggen, het is gewoon 9:15.

0: तेरी पहली नजर, वाह वाह वाह, क्या गाना है, मूवी सॉन्ग इज अप. 12 voor 9, inmiddels geworden tot 9 uur zit ik eraan. En wat hebben we daarna?
1: Don't worry.
0: Ja, don't worry, er zijn genoeg mensen die u dan strakjes gaan bezighouden. Ruhisi, ik bijvoorbeeld. En dan hebben we uiteraard ook weer die lachenbekkies van ons. Lloyd en Anand, ja, ze houden van lachen hoor. En dan hebben we volgens mij ook weer, vandaag is woensdag toch, ook weer stampot, dames en heren misschien. Never know. Dus blijf afgestemd op Ojana Radio.

Nathalie Lalaria was dat uit de film High Terra Star. Hè? En dan gaan we naar deze toe. Voilà, uit Cocktail.

In de tussentijd is het geworden 6:09. Tijd geworden voor mij om u zo te gaan groeten. Maar laat ik eerst Chanta uit Lelystad ook bij deze begroeten. Welkom heten. Ook Ilse G uit Tilburg. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. Zus Iden hier in Amsterdam Zuidoost. Ook Amina wens ik een mooie dag toe daar in Den Haag. Roos, morning dear. En ook Wimla, ja. Het was even een emotionele afscheid, hè. Voor Inne en Paul. Die zijn weer terug naar huis. Dus hebben we een mooie vakantie gehad. En ook Henny en Shirley wens ik een mooie dag toe. Zo, voor degenen die nu richting de tennisbaan gaan of de sportschool gaan. Sporten. Ja, je lekker in het zweet werken. Als je buiten bent is dat ook even erg. Want het wordt een warme dag. En dan hebben we later op de dag, zeg maar tegen 7:15, dus de zonsverduistering. Als je het nou kan zien of niet, maakt niet uit. Ik wens u een fijne dag toe en blijf afgestemd op your favorite radio station. Ojala Radio, morgenochtend om 6:30, dan ben ik er weer. Dus, signing off voor Ojala Radio. Shubdin ik mubarak din, namaskar, Allah hafiz gate, gungunate, aur muskurate, rehna. Ik ga eruit met de Lambada song van, even kijken, dat is dus Oshawatoop. Die het ook op haar manier in het Engels en Hindi heeft gezongen. Graag tot morgen. Fijne dag verder. En veel plezier met de overige omroepers die er na mij komen. Tot morgenochtend om 6:30.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Event.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Hongir, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Get it now on brassafest.nl. Brassafest. Powered by utix.nl and Ujala Radio. Brassafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brassafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brassafest.nl.

0: Ruud Oldin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap deze te hè. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
12: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch zijn er wel wat problemen onderweg. Zo is de A7, de afsluitdijk, in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer zowel vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland kan beter omrijden via Flevoland. Dat kan via Lelystad en Enkhuizen over de A6, N307 en de A7. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: Get ready! Brazzafest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza lounge. Maak je voor de grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis sowieso mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa, The Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagenzijn, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj Kesar, Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen, Yakin, Nach Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest. Super early birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haast je. Check op brazzafest.nl. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakabana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de afsluitdijk richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 6 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op bij Kornwerderzand 4 kilometer en daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sunolo, Deer Mutker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abar in het programma Wajshuks, die zijn naam heet Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. En bij een woningbrand in Etten-Leur is vannacht een vrouw zwaar gewond geraakt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met een kwartier vertraging. Verder is het wat drukker op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis nu 4 kilometer file met daar ruim 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
1: Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden.
0: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi zijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हां हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए ब्राज़ा फेस्ट Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brazzafest. Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arihe Akiwaste. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there to a year, to geniet carrière, to sunier, to dikker. Ja, en kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzafest.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. Op onder meer een draaideur werd de tekst pedofielen gespoten. De rechtbank spreekt van een onaangename verrassing en heeft aangifte gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de daders. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsebrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af en dat leidde tot lange files op de toegangswegen. Er waren 600 brillen beschikbaar, maar die waren binnen mum van tijd volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering rond 7:15 en rond 7:45 is het hoogtepunt. Het weer nog, vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Brazzafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazzafest.nl.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Het is wel wat drukker in de grensstreken op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goede Reden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sunvalo ye Ujala Radio hai aur Ujala Radio ke zariye program mein hum nahma sunane ko ja rahe hain aanstaande zaterdag 29 en zondag 30 augustus ko Jabberjust Hangame Dar Festival hone wala hai Braza Fest Indoor Summer Edition Indoor ha to moist sun hai bhitar Jia Event Center Den Haag mein aap sunne ko ja rahe hain nahma is baar program mein hum la rahe hain Afisha ke awaaz mein ook aanwezig op Braza Fest.

0: Hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.
1: Volume Torah Barhaye. Zet je volume wat hoger. Ujala Radio per, apap sunye, ye shandar sin ahma peesh ke hajaran hai aapke liye.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. Op onder meer een draaideur werd de tekst pedofiele gespoten. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de hoofdstad. Oezara Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt allemaal.
3: 7 BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. 7 BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40 jaar. Niet

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haast je. Check op brazafest.nl.

0: Yes, yes, yes, yes. Brasse vers. Indoor Summer Edition. GI van Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazar Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasafest. Tokaal Kipperiga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brasafest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Al ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brasafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brasafest. Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utex.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brasafest, super early bird tickets. Fase 1 is helemaal uitverkocht. Brasafest, super early birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haast je. Check op brasafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze raakte bedolven toen een zware aardbeving het land trof. Hulpverleners denken dat onder hetzelfde ingestorte gebouw in de stad Pereira nog 24 mensen liggen. Ze zoeken nog verder naar overlevenden. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af. Dat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. Bij zulke profielen verschijnt dan een speciaal AI-label op de artiestenpagina, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. Spotify neemt deze AI-artiesten ook niet meer automatisch mee in persoonlijke muziekaanbevelingen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brasafest. SFS. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazzafest.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You
1: are. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. De A58 Bergen op Zoom Breda is in beide richtingen dicht door een autobrand. Richting Breda is dat voor de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en dan de A17. Richting Bergen op Zoom is de A58 daardoor ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan ook via diezelfde route, A17, A59 en de A4. Verder rijdt het langzaam op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerke. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujan Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujan Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujan Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujan Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald na de aardbeving daar. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen met lange files tot gevolg. En Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een autobrand zijn er flinke problemen in Brabant. De A58 van Berg op Zoom naar Breda is helemaal dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een paar uur duurt voor de weg weer helemaal vrij is. De andere kant op, naar Bergen op Zoom, was de weg ook dicht. Die is wel weer vrij, maar er staat nog file tussen knooppunt De Stok en de afrit Wouwse Plantage. Vertraging is een half uur. En op de A59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein heb je 10 minuten oponthoud. Het is bij Den Bommel. Het heeft te maken met een bermbrand. De andere kant op richting Zierikzee heb je daardoor ook zo'n 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu Johnny het toch?
3: Tu Johnny het toch?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Brazzavest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzavest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzavest.nl.

Yes, yes, Brass FS. Get ready to tayar ho ja. To tayar ho ja. To jaane to. The hottest Hindustani event of the year. Brass FS. In the summer edition GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brasa namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazza Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazza Fest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazzafest.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Dieven hebben het vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap dat ook wordt gebruikt bij professionele inbraken. De brandweer neemt maatregelen, maar vreest dat hulpverlening daardoor kan vertragen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af. Dat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiss Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiss WhatsApp nummer hè.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. De A58 is nog altijd dicht van Berg op Zoom naar Breda door een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel een paar uur duurt. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 is de vertraging nu een half uur van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt De Stok. Verder staat er file op de N59 in beide richtingen bij Oude Tongen. Daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud door een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna, Dheerhinga, Jessica, Kieren, Kedar en Mies Ansch.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen met lange files tot gevolg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral in het zuiden van het land een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het heeft ook te maken met de afgesloten A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Die is dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage na een autobrand. Het opruimen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan intussen over de A4, de A59 en de A17... Verder rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Eurmond en Echt. Daar heb je een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen met lange files tot gevolg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Jalinde.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Brazzafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzafest.nl.

Yes, yes, yes, party people, get ready. Brassafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brassafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brassafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brassafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis sowieso mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brassafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brassafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen, Yakin, Nach Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brassafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brassafest. Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brassafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brassafest. Super early birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brassafest.nl.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.

Ujala, Lara Hay, The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Wagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Bij een politieinval in de Thaise badplaats Hua Hin is een Nederlander gearresteerd. Meer dan 200 agenten vielen gelijktijdig binnen op 15 locaties, waaronder in luxe villa's. De aanval was gericht tegen een omvangrijk illegaal vastgoednetwerk dat actief is in de regio. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
3: Razen vet. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.
3: Jullie zijn hallo, jullie zijn agla nagmaakje terug. Ujala Radio per Sunie je nummer.
4: Mijfilon ke damano me, sahilon ke aaspaas. Ye sada gunjegi sadiyon tak dilon ke aaspaas. Aur ye sada kiski sada thi? Jo ye kehta hua chala gaya. Ki tu kahe agar jeevan bhar main geet sunata jaun. Ye the janab Mukesh sahab. Jinke गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और ज़िंदा हैं।

You are. Ujala Radio Headlines. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. Bij een politieinval in de Thaise badplaats Hua Hin is onder andere een Nederlander gearresteerd bij een aanval die gericht was tegen een omvangrijk illegaal vastgoednetwerk. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. En bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar wat opvalt is de A58 in Brabant. Die is nog steeds dicht van Bergen op Zoom naar Breda voor de afrit Wouwse Plantage. Er stond een oplegger in brand en ze zijn daar voorlopig de komende uren nog bezig met opruimen. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en de A17. Op de A4, maar dan van Den Haag naar Amsterdam, sta je 10 minuten vast voor knooppunt Burgerveen. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haast je. Check op brazafest.nl.

Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazafest.nl. Alleen via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrahe. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazafest. Super early bird tickets. Fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, Super Early Birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heen? Door shadi honne wel heen? Ja, kiesie kan moende sanskaar heen. Ujala Radio voor je vermaagd aap deze te heen. Pandera vermaagd voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Jala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Jala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Beveiligers op Schiphol dreigen opnieuw met acties. Vakbonden FNV en CNV geven de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdag de tijd voor concrete maatregelen tegen de hoge werkdruk. Gebeurt dat niet, dan volgen kort daarna acties. Volgens de bonden leidt de hoge werkdruk al tot veel ziekteverzuim. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Jala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Jala Radio. Jala Radio. Jala Radio. Jala Radio. Jala
8: Radio. Jala Radio. De Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jala Radio always shining. Jala. Remember masoom the bekhabar. Brazen Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazen Fest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazenfest.nl.
0: Wil jij Jala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Jala

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen de afrit Soest en Amersfoort-West na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. De A58 is ook nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een grote autobrand van vanmorgen. Het gaat nog uren duren voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Verder staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, de vertraging is een kwartier. En op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht kost je nu 40 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ojala Radio.
3: Abhi yahan se shuru hai Ojala Radio par ek aisa program jiske sunne ke baad aapka din aur sunahri ho jayenge aur saath mein aap bhi aur khush ho jayenge.

You are. Ujala Radio Headlines. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Beveiligers op Schiphol dreigen opnieuw met acties. Vakbonden geven de luchthaven en beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdag om maatregelen te nemen tegen de hoge werkdruk. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. En de Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzavest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzavest.nl.

Yes, yes, yes, yes. Brasse vers. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brasafest. Samen feesten, show. Op een eten, dansen en genieten. Al haar toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brasafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Anoupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite

www.radio.nl en uw channel Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl. Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurben daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Welcome by Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

Brasafest meer. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brasafest. Indoor Summer Edition, GI Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Koop je tickets, fase 2 clear. Jildieker, Wachtinakker, Draai-Draainakker. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een brasa. Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brasafest. Super early birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brasafest.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Ujala Radio. Hamaru Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Oogartsen waarschuwen ouders extra op te letten bij de zonsverduistering van vanavond. Vooral kinderen lopen risico op oogschade. Rechtstreeks naar de zon kijken kan het netvlies beschadigen. Het advies is daarom een goedgekeurde eclipsbril te gebruiken. De politie waarschuwt daarnaast bestuurders om vanwege de veiligheid niet te gaan rijden met een eclipsbril op. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Braza Fest, super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Braza Fest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen: de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven. Bij Meersen een ongeluk. Vertraging bijna een half uur en er staat zo'n 10 kilometer file. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Weidewormen en Averhoorn 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda, die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwse Plantage. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was vanmiddag een auto brand. Een vrachtwagen is daar uitgebrand. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Vesme. Toekje oude keperie, toekje dikke keperie, toekje soenie keperie. En natuurlijk hebben wij Sonier.

Hey, Torenkaart en Nicky Liberté, koop je kaarten via brazafest.nl. En natuurlijk hebben wij op Brazafest 29-30 augustus Lady Sanjana.

Koop je super early bird stickers via brasafest.nl. Wacht bij Aap Geriedelina. Arie he, Aapke was de himmend van Sensation.

En natuurlijk op Brazzaville Express gezeten hè. Mokassin, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokassin, kwaas me zoenie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mokes.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij, overweegt een bod op het failliete Axcel, het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Hoogartsen waarschuwen ouders extra op te letten bij de zonsverduistering van vanavond. Vooral kinderen lopen risico op oogschade. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. En 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Nederlandkees Savi George's muziekformatie, de heetste muziekformaties en artiesten zullen aanwezig zijn op Brasa Fest. Jessica, Sensation Care, Prashant.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Brasa fez merger na pange pura parivar que sa ta ingeto bacho que vanse voor kinderen tot 1 meter gratis aan de jasekte. Are he aap klee.

heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Unwalu, Rega, Jizuki, Roshana Balgobin. Chalien, kewaas, we gaan maken sunaten.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is overleden. Tijdens het blussen kwam hij onder een brandweervoertuig terecht. Hij werd met een traumahelikopter naar het Erasmus MC gebracht, maar overleed daar vanochtend. De veiligheidsregio spreekt van een groot verlies voor zijn familie en brandweercollega's. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: Brazen Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazen Fest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazenfest.nl.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer omkijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Yes, en dat is Dizzy Wine op Ujala Radio. En dit is het programma Stamppot natuurlijk. En we zitten weer klaar. Het is alweer woensdag.
1: Ja, we zijn er weer helemaal klaar voor.
0: Het gaat zo snel.
1: De tijd vliegt.
0: Het is heet.
1: Het is inderdaad heet.
0: Ik kan niet meer.
1: Mijn brein geeft soms error. Gewoon van, het is warm. Dat is dan mijn enige gedachte.
0: Je bent die iPhone die oververhit raakt, weet je wel. Zo'n time-out.
1: Doe even niks, totdat je weer afgekoeld bent.
0: Oh, ik heb het zo heet afgelopen dagen.
1: Ja.
0: We hadden het begin van de week dat het volgens mij eventjes niet 30 graden was. Maar voor mijn gevoel, ik koel niet af.
1: Nee, maar het huis en zo koelt ook niet echt af.
0: Nee.
1: Het is net weer een beetje lekker en dan weer hittegolf. En dan koelt het weer een beetje af en dan weer hittegolf.
0: Hoe zeggen mensen nog dat klimaatverandering niet echt is.
1: Nee, ja, ik snap dat niet.
0: Wat de herrie.
1: We hadden sneeuw en nu hebben we hittegolf. Wat bedoel je?
0: Ja, dus dat.
1: Extremer worden extremer. En it's true.
0: It's true.
1: It's true.
0: Ja, maar ook het gras als je rijdt, zeg maar, langs de weg. Het is zo droog.
1: Gordroog.
0: Gordroog.
1: Nee, maar het is net als mijn benen. Ik smeer mijn benen niet genoeg en die zijn ook droog omdat het heet is.
0: Dat noem je batjouw benen.
1: Ja.
0: Ja, batjouw.
1: Dat heb ik. Maar op een gegeven moment, als ik dan naar buiten ga in de zon, dan smeer ik zonnebrand en dan lijkt het allemaal weer goed.
0: Oh ja, zonnebrand is wel belangrijk.
1: Ja, mensen, smeer je SPF.
0: Ook al denken wij dat we natuurlijke bescherming hebben.
1: Nuh-uh.
0: Hebben we een klein beetje, maar je hebt nog steeds zonnebrand nodig.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Maar voor de mensen die zometeen naar buiten gaan.
1: Ja.
0: En het is wel iets cools zometeen.
1: Ja.
0: En zometeen, dan moet je wel nu live luisteren naar de uitzending. Dus woensdag is het vandaag. Dan heb je zometeen de zonsverduistering.
1: Ja.
0: Ik ben dus best wel excited. Want het is voor het eerst sinds 1999.
1: Zo.
0: Dat de show een grote zonsverduistering is.
1: Toen bestonden wij nog niet, luisteraars.
0: Precies, dit was voor onze tijd. We did not exist.
1: Nee.
0: En als je het beste wilt zien, moet je dus eigenlijk naar Spanje gaan.
1: Oh.
0: Daar heb je het beste. Maar...
1: Boek nu je vlucht. Nee.
0: Precies.
1: Dat is al te laat eigenlijk. Ja. Helaas.
0: Het is net niet meer haalbaar.
1: Nee.
0: Maar vanuit Nederland kan je dus ook best wel goed zien.
1: Oh, nice.
0: En het begint dus om 7:15 of zoiets.
1: Mm-hmm.
0: Tot 8:00.
1: Mm-hmm.
0: Dus je hebt zometeen na de uitzending nog heel eventjes om ergens naartoe te gaan.
1: Ja.
0: En dus is best wel vet.
1: Ja.
0: En voor de mensen die dus geen... Je moet wel een brilletje hebben om erin te kijken natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Want het schijnt heel, heel slecht voor je ogen te zijn.
1: Ja, je kan ook niet zomaar naar de zon kijken. Dus dat lijkt me logisch.
0: Ja. Maar voor de mensen die dat niet hebben... geen bier... Een flesje gebruiken, zoals mensen vroeger deden in Suriname.
1: Ja, je was toch wel aan het chillen met een bierflesje. Maar het is wel er doorheen kijken, toch?
0: Nee, maar open je selfie-camera of zo, weet je wel. En ga er met je rug naartoe staan.
1: Oh ja.
0: Zodat je toch wel het in je telefoon kan zien. Maar niet als je er rechtstreeks in kijkt.
1: Nee. Goeie tip.
0: Goeie lifehack, hè?
1: Ja, heel goed.
0: Ik heb erover nagedacht hoe ik dit zou doen.
1: Zijn ze prepared.
0: Want de brilletjes waren opeens echt vet duur geworden.
1: Ja, opeens wil iedereen dat natuurlijk.
0: Ja.
1: En het is al 26 jaar niet nodig geweest.
0: Ja.
1: Dus opeens is het nu van, oh, we moeten het allemaal hebben.
0: We gotta have it.
1: Nu.
0: Ja, vraag en aanbod ging los, man.
1: Ja.
0: Degene die dat verkochten, die hebben echt gekker.
1: Die hebben echt heel veel winst gemaakt opeens. Maar eerst heel veel jaar verlies, denk ik. Dus op zich, dat levelt elkaar uit.
0: Na de zonsverduistering, dan om 12:00 in de nacht, beginnen de sterren te vallen.
1: Ja, er vallen de sterren, ook supermooi.
0: Ja, er is een hele regen, noem je dat.
1: Oh, dat is echt cool.
0: Ik heb dat nog nooit gezien. Ik ben zo excited.
1: Nachtje doorhalen. Kijk
0: Let's
1: naar die lucht.
0: Go. Donderdag thuiswerken.
1: Ja, naar vallende sterren kun je wel gewoon kijken zonder een brilletje of een selfiecamera.
0: Ja, je hebt van 12 tot 4.
1: Zoiets,
0: in de ochtend.
1: Ja.
0: Dat is de window om te kijken.
1: Dus ga naar een plek waar weinig lichtvervuiling is. Want als je in een stad bent of zo, dan zijn er altijd lantaarns en zo. En dan kunnen je ogen gewoon veel minder zien dan normaal. Dus ga
0: als je
1: strategisch
0: ergens...
1: nadenken.
0: Ja.
1: Ga naar een dijk of zo.
0: Of een flat of zo, waar je een beetje hoogte bent.
1: Oh, dat scheelt ook.
0: Toch?
1: Ja.
0: Volgens mij helpt dat
1: dan. Pas na 20 minuten zijn je ogen echt gewend aan dat het donker is. Dus je moet ook eventjes op tijd gaan.
0: Wojo, weetjes?
1: Ja, wij komen met die feitjes.
0: Bijna alsof we slim zijn.
1: Nou, snel een liedje voordat mensen het gaan ontkrachten.
0: Dat we niet slim zijn?
1: Ja.
0: Oh.

0: En dat was natuurlijk Sensation en ook zij zijn erbij op Rassafest.
1: Uiteraard.
0: Wij zijn onze dansmoves hier al zittend aan het oefenen.
1: Ja, dat doen we elke week eigenlijk. Dat hoort er nu gewoon bij. Daar kun je vanuit gaan, luisteraars. Als wij muziek aan het luisteren zijn, wij bewegen mee.
0: En het is al zo heet. En dan zijn we ook nog aan het bewegen.
1: Ja, we maken het ook erger voor onszelf.
0: Ja.
1: Ach ja.
0: We zijn niet heel slim bezig.
1: Nee.
0: Maar wij hebben wel een vakantie geboekt.
1: Ja, jongens. Wij hebben iets in het perspectief, in het vooruitzicht.
0: Let's go. Ja. Wij zijn weer blij als mens.
1: Ja. Ik moet zeggen, ik zit te klagen over de hitte. Maar ik ben wel echt als een zonnebloemetje ook al die zon aan het opnemen. En dat geeft allemaal dopamine.
0: Jij hebt echt die goede ten gepakt.
1: Ja.
0: Ik zie het gewoon aan jou.
1: Ja, ik heb ook van die streepjes waar mijn ringen altijd om mijn handen zitten, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat doet me echt goed. Doet me
0: en
1: echt
0: je
1: goed.
0: Hebt beveiligd, of beschermd die ten gepakt.
1: Ja, ik heb altijd met die SPF.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat is heel goed.
1: Maar meer dopamine omdat we op vakantie gaan, denk ik, dan van de zon nu.
0: Ja,
1: ik ben er echt al nu aan het aftellen.
0: Ik had iets nodig om naar vooruit te kijken, want ik had niks meer op de planning staan.
1: Nee, en dat is grimmig.
0: Ja.
1: Want waarvoor ben je dan geldjes aan het verdienen als je het niet uit kunt geven op
0: precies
1: een vakantie?
0: Dat. Ja. En het is niet eens echt. Nee, het is gewoon in Nederland. We gaan gewoon een weekendje weg.
1: Ja.
0: Naar zo'n vakantiepark ding.
1: Ja, gewoon ergens waar we nog nooit zijn geweest. Ergens richting de grens.
0: Ja.
1: Maar het voelt echt als vakantie. Maar we hebben ook al afgesproken, we gaan niks doen.
0: Ja.
1: We gaan niet zeg maar ergens heen om dan alles te bekijken en naar musea en activiteiten. Wij gaan films kijken, koekjes bakken.
0: Toen wij gingen boeken, waren we ook moe, zeg maar. Dus we hadden gewoon geen zin in dingen.
1: We waren gewoon toe aan chillen en niks doen.
0: Ja.
1: En ik heb er zoveel zin in.
0: Ik ben dus heel excited. Want we gaan in november, het is heel ver weg. I know, we zijn gek, maar we kijken er echt naar uit.
1: Ja. Hoeveel dagen was het nog in die app? Iets van 95 of zo?
0: Zoiets. maar 30.
1: Ja.
0: Maar het is dan al november en dan is het lekker koud. En dan kunnen we een open haartje maken met een vuurtje. En lekker onze cozy trainingspakken en zo.
1: Ja.
0: Oh,
1: heerlijk.
0: Warme chocolademelk.
1: Ja. We kunnen iets bakken, koekjes of brownies of weet ik veel. En dan kun je ook 's middags even een klein wandelingetje doen in de kou. En dan kom je terug en is het lekker warm en cozy.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Ik ben daar dus ook heel excited voor.
1: Ja. Ik
0: hou echt van de zomer, maar ik kan ook echt genieten van de winter.
1: Ja, van de cozy dingetjes die je dan allemaal kan doen. Truien aan, ik hou ervan.
0: Niet als je moet werken in de winter.
1: Nee.
0: Dat is echt marteling.
1: Nee, maar dan word je wakker en is het donker. En dan ga je naar kantoor en is het donker. En dan kom je terug van kantoor en dan is het donker.
0: Ja.
1: Dat is gewoon heel grimmig.
0: Dat is heel grimmig.
1: Maar als je de hele dag chillt, ja.
0: Dan is het leuk. Dan kan je
1: licht of donker, maakt mij niet uit.
0: Nee.
1: Doet me niks.
0: Nee. Oh nee, maar wij waren ook zo blij geworden toen we eindelijk onze vakantie hadden geboekt.
1: Ja.
0: We hadden echt een happy dance gewoon tijdens het eten.
1: We zaten echt te stuiteren van, oh mijn god, we gaan. Maar het ging ook weer heel impulsief dat wij gewoon zaten te eten. En het was van, oh mijn god, we moeten echt ergens heen gaan, want ik kan niet meer.
0: Wij doen dingen altijd impulsief.
1: Ja,
0: dat is echt
1: al die
0: niet
1: tipjes
0: goed
1: van ons gaat van hot naar her. En dan opeens in een uurtje of zo is het geboekt.
0: Maar het gaat altijd goed.
1: Ja, we hebben altijd goede tijd.
0: Fumble once.
1: Nee, we hebben ook altijd
0: nog
1: goede
0: nooit
1: deal.
0: Ja.
1: Echt leuk voor ons.
0: Ja. Nog nooit gescamd.
1: Nee. Nee, zin in. Dus mensen, als je een beetje treurig bent, een beetje sip, boek een vakantie. Ga je goed zetten.
0: Dopamine.
1: Voorpret is een ding. Profiteer daarvan.
0: Ik ga nu genieten tot en met november.
1: Ja, precies.
0: Ook al doe ik verder niks.
1: Ik ga jou elke week appen van, oh mijn god, we gaan bijna.
0: Ja.
1: Ook al is dat nog niet, we gaan bijna.
0: Ik ga ook antwoorden, ja girl, pak je koffers in.
1: Ja, precies. Echt leuk voor ons.
0: Ja. Maar nee, we hebben het ook weer even gedeeld met de luisteraars.
1: Ja.
0: Kunnen ze blij zijn voor
1: kunnen
0: ons
1: ze meegenieten met onze voorpret.
0: Ja. Volgend liedje?
1: Ja.

0: soms dan zie je iets met je eigen twee ogen waarvan je had gewild dat je het nooit had gezien.
1: Oh my god, ben je getraumatiseerd?
0: Ja, dit verhaal gaat ergens heen, maar eerst een kleine sidetrack. Okay. Ik kwam er dus laatst achter dat er een kikkersoort is die zijn kinderen zeg maar op zijn rug draagt. Dus er zitten een soort holletjes in zijn rug waar dan die kleine kikkertjes in groeien en waar ze dan later uitkomen. Toen dacht ik, dat had ik niet willen weten.
1: Ik had dat ook niet hoeven te weten.
0: En toen ging iemand nog een foto laten zien. Toen dacht ik, dat had ik niet met mijn eigen twee ogen willen zien. Kan ik ze wassen? Kan ik dit vergeten?
1: Kan ik ze wassen?
0: Dat kon niet. Dat was geen optie. Dus bij deze is een kikker die zijn eigen kindjes in zijn rug zeg maar baart.
1: En waarom is dit gedeeld?
0: Dit is gedeeld omdat ik daarna nog iets anders zag. Nou ja, jij zag iets waar je me over vertelde en waar ik ook in shock van was.
1: Ja.
0: Je hebt online iets waargenomen.
1: Ik heb online iets waargenomen toen ik aan het doomscrollen was natuurlijk op Instagram.
0: Zo gaat dat.
1: Want dat is mijn uurtje therapie die ik nodig heb.
0: Ja, even gratis dopamine ophalen.
1: Maar ik zag dus een filmpje en dit werd opgenomen bij Hoge Catharijnen in Utrecht. Mm-hmm. Het winkelcentrum ding daar. Mm-hmm. En het waren gewoon mensen van like, onze leeftijd. Gewoon 25, 30. Ja. Gewoon mensen die nu groot zijn, zeg maar.
0: Gewoon grown-ass mensen.
1: En de vraag was, hoe vaak douche jij per week? En ik dacht, dit is een gekke vraag om te stellen, toch? Ja. Dus laat me even kijken wat mensen antwoorden.
0: Ja.
1: En dat brengt ons eigenlijk ook direct bij de exposing vraag.
0: Ja.
1: Hoe vaak douche je per week? Ik zou zeggen, minimaal 2 keer op een dag.
0: Zo.
1: 1 keer in de ochtend, 1 keer in de avond. Mm. Als het heel heet is, het liefst ook nog een keer tussen de middag.
0: Ja.
1: maar gewoon kort. Like 2-3 minuten even afkoelen. Even afkoelen.
0: Ja.
1: Maar sowieso 1 keer in de ochtend, voordat de deur uitgaat, zeg maar. En 1 keer in de avond voordat je bed ingaat.
0: Ja.
1: Dat is voor mij logisch.
0: Ja, dat is echt waarmee je bent opgevoed of zo.
1: Toch?
0: Ja, ik ga sowieso minstens 1 keer per dag.
1: Okay.
0: En dan hangt het een beetje af van de activiteit of zeg maar wanneer ik daarvoor heb gedoucht. Zeg maar of dat 's ochtends is of 's avonds. Maar ik hou mijn bed altijd wel heel schoon. Dus ik heb het gevoel dat ik dan niet vies word.
1: Okay.
0: Maar stel het is echt bloedje heet zomers, dan ook 's ochtends.
1: Ja, toch?
0: Want anders dan voel ik me gewoon vies. En als ik me vies voel, dan ben ik ook niet aardig. Zeg maar. Dus ik moet gewoon best
1: wanneer
0: wel schoon
1: wel
0: zijn.
1: Oh.
0: Maar ik ben nu bang voor de antwoorden van de mensen in Utrecht. Wat heb jij waargenomen met je ogen?
1: Dus kijk. 1 keer op een dag, 2 keer op een dag, allemaal fijn, toch?
0: Mm-hmm.
1: Dat is allemaal prima.
0: Ja.
1: Maar soms hoor je mensen die dan zeggen, ja, soms sla ik een dag over. En dat vind ik al lastig.
0: Ja.
1: Want waarom zou je een dag overslaan?
0: Ja.
1: En dan heb je gewoon dingen gedaan buiten.
0: Ja, je bent gewoon buiten het huis geweest.
1: Precies.
0: Je weet niet wat daar nog meer is geweest.
1: Je bent gewoon naar de supermarkt geweest waar mensen zijn en andere dingen. Dus dat vond ik al lastig. Toen had ik er al moeite mee. Mm-hmm. Maar het filmpje ging verder natuurlijk.
0: Ja.
1: En toen was het, ja, soms 2-3 keer in de week. Beetje afhankelijk. En dan was gewoon de vraag, maar hoeveel vaak sport je dan? Ja, 4-5 keer in de week.
0: Wat?
1: En dat waren dan gewoon mensen die na het sporten gewoon niet zo het bed ingaan.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Nee, ik krijg een kippenvel
1: en
0: van.
1: Ik heb dit niet verzonnen.
0: Gadver.
1: Ik heb dit niet verzonnen. Ik heb dit
0: Iemand heeft dat met chest gezegd.
1: Waargenomen.
0: Iemand heeft dat echt met chest gezegd.
1: Met chest.
0: En die vond dat niet raar.
1: Echt niet gewoon.
0: Na het sporten niet douchen is crimineel.
1: Wat bedoel je? Je doucht maar 2 of 3 keer in de week.
0: What? Dat vind ik ook wel. Ja, goed. Wow.
1: Nee.
0: Wow.
1: Ik ben er gewoon echt stil van geworden.
0: Ja, ik ook.
1: Dus ik was van share, want dit moet gedeeld worden.
0: Hier moeten we het even over hebben.
1: Ja.
0: Oh my god. 2 of 3 keer in de week.
1: Zo smerig.
0: Nou moet ik zeggen, ik was niet elke keer dat ik douche mijn haar.
1: Nee, maar dat is valid.
0: Want daar heb ik gewoon simpelweg de tijd niet voor en de energie niet.
1: En het geld niet voor, want dan heb je elke keer shampoo kopen.
0: Zo, dan ben je echt klauw met geld kwijt. Maar gewoon even afspoelen.
1: Minimaal.
0: 2-3 keer in de week.
1: Koop zeep ergens.
0: Alsjeblieft. Oh mijn god.
1: Yes, van ik spruit deo. Is van deo helpt niet.
0: Nee, als je vies bent, ben je vies.
1: Je moet douchen.
0: Desinfecteer jezelf.
1: Baden met zeep.
0: Met stromend water.
1: Ja.
0: En een schone handdoek, alsjeblieft.
1: Maar ik vond dat echt crazy toen ik dat hoorde.
0: Dat snap ik.
1: Ik was er echt
0: Ik zou er ook even stil van zijn.
1: Ik was
0: en een beetje de rillingen krijgen. Want dat had ik net ook fysiek.
1: Maar nu wil ik dus mensen ook niet meer zomaar een hand geven. En zo. Kijk, het is niet dat ik smetvrees heb. Maar
0: ja, wel een beetje dan.
1: Ja, en dan in alle eerlijkheid, dan geef ik nog liever de allochtoon wel een hand, zeg maar, dan de Nederlander.
0: Oh.
1: Want iedereen die in dat filmpje niet elke dag ging douchen, was Nederland. Het was gewoon wit.
0: Heel grimmig, heel grimmig.
1: Ja, dus misschien ben jij de uitzondering, Leo. Maar
0: ja, ik weet niet hoor. Ik hou van douchen. Ik vind het ook gewoon lekker.
1: Ik kan dus heel goed nadenken onder de douche.
0: Ik ook.
1: Mijn hersenen gaan gewoon in een speciale modus of zo.
0: Ja, maar dat is ook omdat je zo routinematig gewoon alles zeept en zo, dat je hoofd dan met iets anders bezig kan zijn.
1: Ik vind dat zo.
0: Dat is heel lekker.
1: Dat is gewoon. Oh.
0: Ja, en daarna ben je weer schoon en je ruikt weer helemaal fris en fruitig.
1: Ja.
0: En dan is het weer allemaal leuk.
1: Vooral na een everything shower. Oh. En je hebt net schone beddengoed en zo.
0: Ja, oh, dat is zo lekker.
1: De mannen begrijpen dit niet. Maar de girlies onder ons, die weten hoe dit voelt.
0: They will know.
1: Peak happiness.
0: Ja, facts.
1: Peak happiness is ook dit liedje.
0: Oh, let's go.
1: Gaan we door?
0: Ja.

0: Weet je wat ik vorige week aan het doen was?
1: Nou,
0: boekenclub.
1: Girl! En zoveel dingen lijken we zoveel op elkaar. Ja. En is sommige dingen echt gewoon totaal niet.
0: Nee, gewoon dit is totaal. Één van die verschillen.
1: Hoe bedoel je boekenclub?
0: Nou, ik heb dus op werk een groepje collega's en we houden allemaal heel erg van lezen. Dus we zaten elke keer in de pauze ook van wat lees jij dan en wat vond je ervan? En oh, die heb ik ook gelezen.
1: En dit zijn collega's van jouw leeftijd?
0: Ja. Ja, gewoon. Allemaal mijn leeftijd. Van zeg maar 23 tot, nou, 28, 30 of zoiets.
1: Oké, dus die allemaal deze eeuw zijn geboren gewoon. Ja. En gewoon jong zijn.
0: Gewoon jong zijn. Gewoon ook andere hobby's hebben, maar ook gewoon heel erg houden van lezen. En toen dachten we van, moeten we niet gewoon een boekenclub starten? En dat zijn we toen gaan doen.
1: Cute aan de ene kant en zo raar gewoon. Ja. Hoe bedoel je?
0: Nou ja, eens in de maand ongeveer. Eens in de maand, 6 weken. Dan gaan we gewoon met z'n allen ergens zitten. Gaan we borrelen. En dan gaan we het in eerste instantie over het boek hebben. En het is altijd leuk als je dan een boek hebt waar de meningen over verdeeld zijn. Want dan kun je discussiëren.
1: Okay.
0: Dat mensen echt 5 sterren hebben gegeven. En dat sommige mensen echt zeiden van nee, ik vond er echt niks aan. En de schrijfstijl was stom. En de karakters waren stom. En het plot was voorspelbaar. En dan heb je gewoon hele grappige discussies daarover.
1: Ja, maar je moet wel erover praten dan, toch? Zeg maar, dat is het hele idee van een boekenclub, toch?
0: Ja. Dus dat doen we dan ook. Ja.
1: Kijk, het is maar net wat je leuk vindt in het leven.
0: Ja, maar het is wel gewoon ook borrelen. En daarna praat je over gewoon allemaal andere dingen. Maar ook dus over een boek. Want soms zijn er ook best wel interessante thema's. Bijvoorbeeld Threadwives ging laatst een boek over. Dus vrouwen die weer heel erg teruggaan naar originele genderrollen. En dan hadden we daar een heel gesprek over. Van wat zou je zelf doen? En vind je dat ze het goed hebben omschreven in het boek? En hoe wordt er dan mee omgegaan? En dan heb je gewoon best wel een interessant gesprek over.
1: Oké, maar dat is oprecht interessant.
0: Ja.
1: Het is niet, ik dacht jullie lezen gewoon weerwolvenboeken of zo, zeg maar. En hebben het erover.
0: Nee.
1: Okay.
0: Nou, soms zijn het echt onzinverhalen. En soms dan gaat het over magie. En soms dan zijn er draken. En soms dan gaat het dus over genderrollen. En soms dan gaat het over, verzin het. Van alles.
1: Oké, dat vind ik wel grappig.
0: Dus je hebt dan een keer een heel random gesprek over een onderwerp waar je het anders misschien niet zo snel over hebt.
1: Ik denk dat ik boekenclub ongeveer 1,5 week zou volhouden.
0: Ja, maar in 1,5 week heb jij nog niet eens het boek gelezen.
1: Daarom.
0: Maar lezen is goed voor je, hè?
1: Ja, maar ik lees wel, maar gewoon geen boeken.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ik lees gewoon elke dag mijn NOS-app helemaal.
0: Ja, jij leest alleen het nieuws.
1: Ja. Ja.
0: Korte aandachtspannen, hè? Huh? Wat, hè?
1: Nee, geïnformeerd lezen, zeg maar. Ja. Ik wil niet zomaar lezen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Daarvoor heb ik geen tijd.
0: Van boeken kan je ook heel veel leren. Maar het is sowieso dat dingen weer van vroeger weer terugkomen, hè?
1: Ja.
0: Boekenclub is weer een ding. Mensen lezen weer heel veel.
1: Ja, gewoon en echt ook boekenwinkels ook en zo.
0: Ja. Ja.
1: Ik vind dat wel interesting.
0: Die zijn natuurlijk nooit verdwenen, maar het is nu ook echt wel weer de jonge generatie die ook gaat.
1: Ja.
0: Ik was ook laatst bij die boekenmarkt in Deventer, die dan 1 keer per jaar is.
1: Oh.
0: En daar waren ook gewoon echt veel jonge mensen. Niet alleen maar oude mensen.
1: Cute.
0: Ja.
1: Wat is de verdeling?
0: Oeh. Nou ja, ik denk dat echt de helft wel ook onder de 50 was.
1: Oké. Okay.
0: En er waren ook heel veel standjes met hele oude dingen. Echt strips van vroeger en zo. Echt super oude bijbels en dat soort dingen. Maar ook gewoon echt nieuwe boeken. Dus dat was echt heel leuk.
1: Maar ook meer dingen van vroeger komen terug, toch?
0: Ja.
1: Ik zag mensen laatst met een iPod lopen. Echt zo'n
0: iPod?
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Die wilden dus wel muziek luisteren, maar niet de prikkels van hun telefoon hebben. En die wilden gewoon alleen het muziek hebben.
0: Ja, snap ik.
1: En die hadden gewoon ook zo'n ouderwets oortje met draad, zeg maar.
0: Ja.
1: Die waren gewoon aan het viben.
0: Ja. Ik was laatst op vakantie en toen hadden we zo'n wegwerpcamera mee dat je dus een foto maakt. En dat je niet weet wat voor foto je hebt gemaakt tot je het laat ontwikkelen.
1: Laat ontwikkelen helemaal?
0: Ja. Echt met zo'n fotorolletje wat ze dan ergens, weet ik veel, in vloeistof doen en ophangen in een donkere kamer. Ik weet het niet precies.
1: Magic.
0: Ja, en dan weet je dus niet wat voor foto je hebt gemaakt in plaats van dat je er 600 maakt en dat je dan de leukste eruit kan kiezen.
1: Ah,
0: dus dat is ook weer een ding, zeg maar Polaroid-camera's.
1: Ja.
0: Echt leuk. Mensen zijn ook weer met platen aan het verzamelen met platenspelers en zo.
1: Ja.
0: Dat is ook weer een ding.
1: Wij hebben echt nog een hele collectie liggen aan platen natuurlijk.
0: Mijn pa die had zieke spijt dat hij die van hem jaren geleden allemaal een keer had weggegeven of verkocht.
1: Oh,
0: ja,
1: nooit
0: doen. Die was daar een beetje zuur over.
1: Ja,
0: ja,
1: dat begrijp ik wel.
0: Ja.
1: Maar ook bioscopen en zo, dat is ook weer helemaal in.
0: Ja?
1: Ja.
0: Was dat ooit niet in?
1: Ik denk dat een tijdje echt heel weinig mensen naar bios gingen.
0: Maar was dat ook met corona dan?
1: Nee, ook gewoon daarvoor. Zeg maar. Ik denk toen ik 12, 13 was. Voor mijn gevoel gingen toen mensen echt heel weinig naar de bios.
0: Ah. Dat weet ik niet zo goed. En terwijl
1: nu hoor je echt heel veel mensen die zeggen dan nee, ik ga. Of jongeren, zeg maar, onze leeftijd. Mm-hmm. Die dan zeggen nee, ik ga niet naar de bios, maar ik. Of sorry, ik ga niet thuis streamen, maar ik ga hem juist in de bios zien.
0: Ja.
1: In het originele ding, zeg maar.
0: Grote doek. Is toch leuk?
1: Ja.
0: Maar oh mijn god, snacks bij de Bills zijn zo duur.
1: Bro!
0: Zo duur!
1: Crimineel.
0: Ja, daar maken ze echt geld op.
1: Ja, maar ze vragen het gewoon. Ze lokken het gewoon uit dat je dingen gaat smokkelen.
0: Ja, ja. Hoe dat bedoel is je? Gewoon expres.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dat is. Er komen ook andere dingen terug, hè, die ik niet zo leuk zijn.
1: Oh, wat dan?
0: Vooral kleding. Dat heb je natuurlijk, vintage is een ding. En kleding gaat altijd door cycli. Dus eerst is het hele strakke low-rise broeken. En dan is het weer zo wijd mogelijk. En high-rise en weet ik veel. En nu zijn we weer in die soort van skinny jeans. Hele lage waist broeken.
1: Oh, die low-rise
0: ja,
1: dingen.
0: Ja, ik kan dat niet. I can't. Ik vind dat heel taai.
1: Ik vind het soms gewoon een beetje ordinair.
0: Ja.
1: Ik weet niet.
0: Ik vind het ook lastig.
1: Ja. Maar ik heb meer moeite met echt die strakke skinny jeans dan die low-rise.
0: Vooral bij mannen.
1: Ja. Ik vind er echt moeite mee.
0: Ja, vind ik ook lastig.
1: En kleding
0: ook raar.
1: Oh, die scars zijn ook helemaal terug, weet je
0: ja,
1: wel?
0: Ja, maar dat vind ik oprecht wel leuk. Dat is wel gezellig.
1: Honestly, ik denk echt dat ik dat kan poelen, zeg maar.
0: Ja, ik denk ook dat je dat kan hebben.
1: Mijn mama kan het hebben.
0: Oh,
1: mijn mama
0: heeft kan echt het heel goed veel. Hebben.
1: Mama heeft echt de hele lade vol met van die scars.
0: Maar als je mama het kan hebben, kan jij het ook hebben.
1: Ik ga bij mama tips vragen.
0: Ja, tips van mama.
1: Nu direct?
0: Ja, dat lijkt me heel goed idee.

0: Jaya, die kwam dus van de week heel trots naar mij toe, omdat ze iets had bedacht.
1: Ik was slim geworden.
0: Ja, ze had opeens een gedachte en je zag het lampje gewoon branden boven haar hoofd.
1: Ik voelde me echt heel goed daarna.
0: Ja.
1: Ik was echt blij met mezelf.
0: Je hebt het ook met de wereld gedeeld en nu dus ook met de radioluisteraars.
1: Ja, we hier hebben luisteraars iets aan.
0: Ja.
1: Ik ben altijd degene die wordt gestoken door muggen.
0: Ja, klopt.
1: Altijd. Ik word altijd vies gezet.
0: Ja, ze pakken altijd jou.
1: En toen zat ik laatst achter mijn bureau. Mm-hmm. En toen zag ik opeens een muggenbult op mijn arm. En ik zag in mijn ooghoek zo'n pimpelpatch liggen.
0: Ja.
1: Weet je wel? Van die dingen die je op je gezicht zet gewoon.
0: Ja.
1: En ik dacht, gaat dit werken?
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, dit gaat werken.
0: Het gaat al dat gif van die mug, whatever, zo eruit trekken.
1: En er gaat in ieder geval iets overheen, waardoor je niet er tegenaan komt. En
0: het elke keer stoot, want dat is zo vervelend.
1: Juist. Dus ik dacht, dit gaat werken.
0: Ja.
1: Dus ik die pimpelpatcher op. Die eerste, die was echt smerig. Ja. Want er kwam allemaal stof uit, toch?
0: Oh, godver. Maar dan werkt het wel.
1: Het werkt wel. En toen had ik dus die tweede erop gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dezelfde dag weer. En toen hebben ze het was gewoon helemaal weg.
0: Ja.
1: Het is een heel klein bultje die niet jeukt. Ja. Het wordt geen pigmentvlekje, gewoon niks.
0: Nee, je ziet helemaal niks ook meer aan je arm, maar het zat.
1: Nee.
0: Dat is echt heel goed.
1: Ik was zo blij met mezelf.
0: Dat was echt level 100 IQ.
1: Ja.
0: Super slim.
1: Ja. Maar zo zijn er wel meer van die hacks.
0: Ja.
1: Ik vind het dus heel vervelend, bijvoorbeeld om mijn kleren te strijken.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb er echt een bloedhekel aan.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hang het meestal gewoon op in de badkamer.
0: Ja.
1: En terwijl je gewoon aan het douchen bent, dan komt er zo stoom, weet je wel. En dan wordt het
0: en
1: gewoon
0: dan door de zwaartekracht gaan gewoon die kreukels eruit.
1: Dat soort lifehacks vind ik interessant.
0: Ja, dat is echt heel nice.
1: Ik weet niet of mensen lifehacks gebruiken.
0: Ik ook niet. Maar ik zag dus eentje, want we gingen even kijken of we nog meer goede tips hadden. Om gewoon bevroren druiven in je drinken of zo te doen. Zodat in plaats van een ijsblokje. Want dan wordt het dus niet waterig. En kan je daarna gewoon nog fruit eten ook.
1: Wajo?
0: Dat zou voor mij werken, want ik eet niet genoeg fruit. Maar als het is om mijn drinken koel te houden en daarna heb ik druiven.
1: Sure.
0: Might as well.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Twee vliegen in één klap. Dat is een hele goeie.
1: Ja. Ik heb dus in de ochtend dat ik altijd een schijfje citroen of zo in mijn waterfles doe. Want dan heeft het een beetje smaak.
0: Mm-hmm.
1: Anders moet ik gewoon simpel water drinken. Dat vind ik niet stom.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb nu als lifehack bedacht dat ik al mijn citroendingetjes alvast snij en in de vriezer zet. Weet je wel? Zodat ik al niet zo'n ijsklontje eruit hoef te halen.
0: Zo slim.
1: En het is toch water. Dus mijn water mag verwateren.
0: Het kan niet waterig worden, want het is water.
1: Precies. En dan zitten er gewoon zo'n citroentjes. En dan hoef ik dus niet elke ochtend citroen te pakken en te snijden en weer terug te zetten in de koeling.
0: Oh, dat is ook heel slim.
1: Zo'n ijsblokje.
0: Dat is ook heel slim.
1: Zie je?
0: En wat mijn pa altijd doet, ik zit hier te kijken naar een tafel vol met kabels natuurlijk, omdat we hier radio aan het maken zijn. Voordat je iets gaat veranderen aan die kabels, of je gaat een nieuwe kast maken, of je gaat iets nieuws ophangen, foto maken van hoe het zit.
1: Dat is echt zo handig.
0: En dan kan je daarna altijd nog terug naar hoe het was.
1: Ja.
0: Dat is net zoals als je Rummy Cup speelt en je gaat een hele lijpe move doen. Eerst even foto maken van hoe het was, als je niet zeker weet of het uitkomt. En dan kan je altijd nog terug naar hoe het was.
1: Dat is wel echt slim.
0: Ja, dat doen wij altijd. Ik heb dat ook heel erg meegekregen.
1: Ik bedenk dat dus altijd te laat.
0: Ja, als dan ligt de helft er al uit en dan is het
1: En dan is van, hoe was dat dit ook alweer?
0: Hoe
1: en
0: was het ook alweer? Ja, true.
1: En dan is het eigenlijk al te laat.
0: Ja.
1: Waar ik ook altijd een hekel aan heb, is als mijn ogen gaan tranen als ik uien moet snijden.
0: Ja.
1: Dat heb ik echt zo snel.
0: Ja.
1: Gewoon dat ik pak dat ding en het begint al gewoon.
0: Ja, maar het is ook, er staat er iemand naast en die heeft dan van niks last.
1: Precies. Maar er is dus een hack. Als je eerst je uien in de koeling...

0: zet en ze dus koud zijn, dan komt er dus minder damp vrij. Dus minder dingen die in je oog prikken.
1: Oh, goed, dus je moet gewoon je ei in de koeling doen.
0: Ja.
1: Wow.
0: En ik heb er dus ook een hekel aan als mijn handen ruiken naar knoflook. Mm-hmm. Want het blijft er echt gewoon 4 dagen in zitten. Je kan mij niks vertellen.
1: Ja.
0: Dat is echt smerig. Maar als je dus meerdere knoflookteentjes hebt en je zet het in een bakje en je schudt het bakje, zeg maar. Mm-hmm. Dan pielt hij een soort vanzelf.
1: Oh, dat hoef je niet met je handen te doen.
0: Ja.
1: Oh, beter.
0: Dan moet je alleen dat bovenste ding, weet je wel, dat bruine, moet je even afsnijden.
1: Ja.
0: Maar je hoeft hem niet zelf te dingen doen.
1: Oh, dat is ook een hele goeie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat kan
1: er is ook een hack die bij mij nooit werkt. Dus ik ben benieuwd, luisteraars, laat weten of dit bij jullie wel werkt. Als je een eitje breekt en er gaat een stukje van de schil bij het ei, dan zeggen ze altijd, ja, je moet het met een ander stukje van de schil dan eruit vissen. Want dan glijdt het niet zo telkens tussen je vingers door of langs het lepeltje of zo. Bij mij werkt dat nooit.
0: Ik wist niet dat dat een hack was. Ik heb dat nooit geprobeerd.
1: Want dat stoot elkaar dan niet af of weet ik veel. Er is een reden dat dat werkt. Ah. Maar bij mij werkt dat dus niet. Dus ik ben benieuwd of dat een scam is of dat het wel werkt.
0: Ik ga hierover nadenken en ik kom hier volgende week op terug.
1: We moeten gewoon iets bakken. En dan kunnen we het testen.
0: Say less, homie. Ja.
1: Dit komt helemaal
0: goed. Als we naar dit liedje gaan, dan kunnen we ondertussen even alvast wat dingetjes klaarzetten.
1: Ja, is goed. Okay.

0: Yes, en dit was Soojal natuurlijk. En ook hij is aanwezig op Brassafest.
1: Oh mijn god, en wie van de leuke artiesten zijn er niet?
0: Geen één, we hebben ze allemaal.
1: Ja.
0: En ik ben zo excited. Ja. Ik kan echt niet meer wachten gewoon.
1: Het wordt echt leuk.
0: Want nu gaat het echt snel. Nu is het al gewoon over
1: het is al bijna.
0: 2-3 weekjes?
1: Ja.
0: 3 weekjes?
1: Mensen, lock in op die tickets alsjeblieft.
0: En ze moeten het snel kopen.
1: Ja.
0: Voordat we weer naar de volgende fase gaan.
1: Ja.
0: Dan gaan de prijzen weer omhoog.
1: Ja, dat wil je niet. Nee. Wees slim.
0: Koop
1: Wees
0: die verslim. Tickets Wees slim. Nu.
1: Ja,
0: ik ben zo excited.
1: Nu.
0: Ja.
1: Ik ook. Ik ben zo blij dat ik denk dat we ook wel even irritaties kunnen doen zonder echt boos te worden.
0: Zo blij?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ik word blij van die muziek, dus dan is alles meteen leuker, toch?
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik ben zo blij.
1: Zelfs mijn irritatie die me wel echt bij de strot grijpt. Want kijk, ik was naar de kapper, toch?
0: Oh jee.
1: Een tijdje terug. En mijn voorste plukjes bij mijn gezicht, maar bij mijn voorhoofd, hadden best wel kort geknipt.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment dan komt het op die irritante lengte dat het precies in je oog gaat. Maar elke keer gewoon precies in mijn oog.
0: Maar je hebt een bril.
1: En dat is zo irritant. Ja, maar ik heb die bril ook niet altijd op.
0: Oh.
1: Want soms dan heb ik genoeg gezien, toch? Dan ga ik toch niet die bril opdoen.
0: Jij zegt dat echt heel vaak.
1: Ja.
0: Ik heb te veel gezien.
1: Ja, ik heb genoeg gezien. Dan zet ik mijn bril af.
0: Ja.
1: Tja, ik heb helemaal niet zulke slechte ogen. Het is alleen veraf kan ik niet heel scherp zien, soms. Maar goed, dan zit dat haar in mijn ogen. Dan denk ik, oh mijn god. En dan heb ik van die hele kinderachtig van die speldjes zo in... om die twee plukjes zo naar achter te hebben. Net als wat baby's altijd hebben, als ze nog maar heel weinig haar hebben. Eens zo'n staartje met haar zo recht omhoog op hun hoofd. Zo voel ik me dan.
0: Ja, zo ziet het er ook uit.
1: Ja.
0: Ik kan het bevestigen, want dat heb je nu.
1: Ja, dat is precies wat er nu gaande is.
0: Ziet er ook
1: en ik ben echt aan het wachten tot mijn haar voorbij die lengte is. En dat het weer gewoon normaal zit. Maar
0: jij ziet er nu ook gewoon jonger uit dan soms 16-jarige meiden, weet je wel?
1: Ja, dat ik echt denk, hoezo? Waarom gebeurt mij dit?
0: Ja.
1: Ik ben echt aan het wachten tot het weer lang genoeg is. Dat was mijn irritatie.
0: Vies gezet
1: worden
0: door je
1: kapper.
0: Want
1: hoezo zit het in mijn oog?
0: Ja.
1: Hoezo was het zo kort?
0: Ja.
1: Voor wie was dat leuk? Niet voor mij. Niet voor mijn voorhoofd. Niet voor mijn ogen.
0: Denk je dat kappers dat expres doen gewoon?
1: Ja, weet ik niet. Of zouden ze echt elke keer een oepsie hebben?
0: Nee, toch? Zo
1: dat kan toch niet?
0: Nee, je hebt er gewoon voor gestudeerd.
1: Ja.
0: Je kunt dat gewoon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ook, soms dan kan je toch zelf zoiets hebben van... nee, het mag wel iets korter. Dan moet een kapper gewoon zeggen... nee, het kan niet iets korter.
0: Je gaat het niet leuk vinden.
1: Het gaat niet leuk staan en het gaat in je oog komen.
0: Ja.
1: En dan denk ik, oké, dat zijn goede argumenten.
0: Ja.
1: Laat me dat niet doen.
0: Ja.
1: Maar nu is het wel... Ja, goed. Dat is mijn irritatie.
0: I get it. It's very valid. Ik ben nu ook al 2 keer achter elkaar vies gezet door de kapper.
1: Ja.
0: Dus ik vind het niet meer leuk het leven gewoon.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar je moet wel gaan, want anders is je haar dood.
0: Ja, dus dat.
1: Ja.
0: En je kan maar zoveel doen met olie.
1: Ja, op een gegeven moment is het klaar. Ja.
0: Ik ben vandaag ook met een milde irritatie hier gekomen.
1: Oh, Jay is hier met een milde irritatie. Dat is volgens mij het eerst in 3 seizoenen dat zo is.
0: Nee, maar het is wel een hele irritante.
1: Mm.
0: Je hebt toch die glazen flesjes waarin saus komt.
1: Ja.
0: Die je gewoon haalt.
1: Gewoon knoflooksaus of zo.
0: Gewoon knoflooksaus, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Cocktailsaus, ik weet niet wat allemaal.
1: Mm-hmm.
0: Maar die dingen kan je niet doseren.
1: Nee.
0: Er komt of niks uit.
1: Ja.
0: En dan geef je één keer zo'n klap op de achterkant. Ja. Weet je wel. En dan komt er een hele klodder uit. Gewoon.
1: Dan komt alles.
0: Ja.
1: Oh, dat is zo vervelend.
0: Ja, dus nu ook als ik saus moet pakken, dan zeg ik altijd tegen iedereen... wacht eventjes, kijk eerst hoeveel er bij mij uitkomt. En dan pak je van mijn bordje.
1: Ja.
0: Then you can scoop it out.
1: Ja.
0: Want het werkt niet anders.
1: Het gaat sowieso te veel zijn.
0: 100%.
1: Ja.
0: Maar ik vind dat... Hoezo is dat zo?
1: Maar dat is ook zonde.
0: 100%.
1: Maar ik snap ook niet waarom het in glas komt. Want plastic kunnen ze tegenwoordig ook goed recyclen. Dus hoezo?
0: Ja. Echt, maar ik kan het niet doseren.
1: Nee,
0: het komt
1: gaat.
0: Gewoon.
1: Het is
0: gaat.
1: Ook altijd net te dik om gewoon er rustig uit te stromen. Het gaat in één keer wham.
0: Ja, en in reclames gaat het goed. Maar dat is niet echt.
1: Ja. Sowieso nep.
0: Nee, het gaat nooit vloeiend zo uit het flesje. Het is klodders.
1: Ja, lelijk is dat.
0: Ik vind dat heel irritant.
1: Ja, snap ik.
0: Dus dat was mijn irritatie. Die wilde ik even gedeeld hebben.
1: Ja, dat snap ik.
0: En inmiddels is het ook alweer tijd om afscheid te nemen.
1: Oh, de tijd is weer voorbij gevlogen.
0: Het gaat snel.
1: Ja.
0: Wij gaan koekjes bakken.
1: Ja, doei.
0: En naar de zonsverduistering kijken. En naar de vallende sterren.
1: We hebben veel te doen.
0: Oh my god, we're busy out here.
1: Ja, we hebben echt druk leven.
0: Ja. Druk maar leuk, heeft iemand mij laatst verteld.
1: Ja, thanks.
0: Let's go. We gaan met deze afsluiten.
1: Ja.
0: Van Exclusive. Deze is ook super gezellig.
1: Ja, let's go.
0: Tot volgende week.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was Stamppot op Pujala Radio.

Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest. Super early birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Yes, yes, yes, party people, get ready. Brasa Fest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis sowieso mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasa Fest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivon Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardin en Vinay Kalpu. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brasa Fest. Get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brasa Fest. Super Early Bird Tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brasa Fest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brasafest.nl.

Jala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet mee kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het vliegverkeer op Catania op Sicilië ligt tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Meer dan 700 vluchten hebben hinder ondervonden, waarvan er ongeveer 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Axcel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Axcel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag. Dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio

Brazza Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazza Fest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazzafest.nl.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 80 kilometer file met de meest oponthoud op de volgende wegen. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A9 Diemen Amstelveen. Daar ook een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere. Daar is de weg weer vrij tussen Hilversum en Eemnes na een eerder ongeluk. Er staat nogal 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl. Yes, Brazafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arihe Akiwase. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there to a year, to geniet carrière, to sunier, to dikker. Ja, en kind tot 1 meter gratis. Brazafest mee. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Guru's Routine, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met JA21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg. Ze worden verdacht van verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij IHUB in Alphen aan den Rijn. 1 verdachte heeft bekend, de ander ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam is nog niet bekend. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
1: ब्राज़ा फेस्ट सुपर अर्ली बर्ड टिकट्स फेज़ 1 इज हेलमाल आउटवर्कॉफ Brasa Fest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brasafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
12: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie Bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisifer.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog op dit moment. We beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is daar dicht, vertraging 20 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Ook daar gebeurde een ongeluk tussen Batuverdorp en Haarlem-Zuid. De weg is vrij, maar de vertraging ook nog een kwartier. A44 dan, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Kaagdorp een ongeluk. De weg is zelfs dicht op dit moment. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tenslotte is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 bijvoorbeeld, Haarlem richting Zandvoort. Voor het circuit 8 kilometer met ruim een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat zijn allemaal mensen die naar de zonverduistering willen gaan kijken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

0: Yes, yes, yes, yes. Brassefest Indoor Summer Edition. GI Fun Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and shop. 10,000. The Zazar Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brassefest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brassefest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Al toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brassefest. De band met Kieran Kidar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brassefest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwa Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brassefest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festival website brassefest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brassefest. Get it now on brassefest.nl. Brassefest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brassefest, super early bird tickets. Fase 1 is helemaal uitverkocht. Brassefest, super early birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brassefest.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media & Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. Dat kan belangrijk zijn omdat sommige daarvan de financiële markten beïnvloeden. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als corrupt en onwettelijk en hebben daarom juridische stappen ondernomen. Bij pretpark Plopsaland in België is vanmiddag een oude bom ontploft. Het explosief kwam vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier. Twee bezoekers en een personeelslid raakten licht gewond. De omgeving werd afgesloten en de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er nog andere explosieven liggen. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met Ja 21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh, dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brazzavest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzavest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzavest.nl.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे है Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzavest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzavest.nl.

0: Oud Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:45 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. Het neerslagtekort bereikte 297 mm, het hoogste sinds 1901. Alleen 1976 was droger. Vanaf morgen geldt het nationale hitteplan. En 2 mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als buitengewoon corrupt en onwettelijk en hebben juridische stappen ondernomen. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Brazzafest. Super Early Birds tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio.
12: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: हेलो हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम
14: उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है

0: तक।
1: You are Ujala Radio Headlines. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan weer minder donker in het land. Olie uit de gestrande tanker Caroline Benzenghi voor Oman heeft het vaste land bereikt en vervuild stranden. In Maastricht steeg de temperatuur naar 31,5 graad voor de 31ste keer, dus een tropische dag dit jaar. En twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Brasa Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brasa Fest, Super Early Birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brasafest.nl.

0: Yes, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasse Fest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people. 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor de grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar. Brasse Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasse Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasse Fest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagenzijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brasse Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Jakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brasafest. Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brasse Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brasse Fest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brasafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:45 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Braza Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Braza Fest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Purani yaadon ke saath aur sundar geeton ke sang banti hai. Ujala Radio ki prastuti.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan weer minder donker in het land. Olie uit de gestrande tanker Caroline Benzenghi voor Oman heeft het vaste land bereikt en vervuilt stranden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: के साथ है तू।
1: You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzavest. Super early birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzavest.nl.

Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazafest.nl. Alleen via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrahe. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, Super Early Birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
5: Brazzavest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzavest. Super Early Bird fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazzavest.nl.

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp nummer her.

0: QR.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel, u luistert naar Rujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavier Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan weer minder donker in het land. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने हैं तो उजाला रेडियो
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavier Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan weer minder donker in het land. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan weer minder donker in het land. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807. Dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: क्या समझे।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडनाइट, ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.